Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren. Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pros zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe, zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leijstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Leijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Pros, goedemorgen.

niet meer. Het rood van rode rozen, de kleur van liefde van weleer, lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van

tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
3: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
2: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
3: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
2: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
3: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Coyote-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
2: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
3: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
2: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
3: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
2: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
3: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
4: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
5: Als adverteren moet renderen. Dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
6: Radio Pros. Jouw muziek, jouw radio.

0: jouw radio.
1: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
2: Het Amerikaanse leger heeft vannacht verschillende aanvallen uitgevoerd op Iran. Er werden onder meer verschillende radarinstallaties bij de straat van Hormuz geraakt. Eerder zou het Amerikaanse leger ook 4 Iraanse drones hebben neergehaald. Die waren gericht op schepen in de straat van Hormuz. Ook de Golfstaten, Kuwait en Bahrein hebben aanvallen gemeld. De voorbije dagen waren er ook al verschillende aanvallen in het Midden-Oosten. In Florence in Frankrijk wordt morgen een witte mars gehouden ter nagedachtenis van Liana. Dat is het meisje van 11 dat vorige week verdween. Haar lichaam werd donderdag dood teruggevonden in een graansilo. Een verdachte van 41 werd opgepakt. Hij weigert mee te werken aan het onderzoek. Eerder liepen er ook al klachten tegen hem wegens zedenfeiten met minderjarigen. Er is opnieuw klacht ingediend tegen de eigenares van de skibar in Crans-Montana in Zwitserland. Daar brak op oudejaarsavond een dodelijke brand uit. 41 mensen kwamen om het leven. De eigenares wordt beschuldigd van schriftvervalsing. Zo zijn er verdachte elementen gevonden in de factuur voor de installatie van het plafond dat erg brandbaar was. De eigenaar en 12 andere verdachten worden onder meer aangeklaagd voor dood door schuld en brandstichting door nalatigheid. En sport, de Belgische voetbalvrouwen hebben hun WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg makkelijk gewonnen. Het werd 6-0. De Flames blijven wel tweede in hun groep. Ze hebben evenveel punten als leider Schotland, maar een slechter doelpuntensaldo. Om groepswinnaar te worden hebben de Flames dinsdag een monsterscore nodig, opnieuw tegen Luxemburg. De dag start zwaar bewolkt, daarna geleidelijk buien. Deze namiddag mogelijk onweer met maxima tot 19 graden. Morgen overwegend droog bij maxima tot opnieuw 19 graden. Maandag wisselvallig, wel warmer bij zo'n 23 graden.
3: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: Jouw muziek, jouw radio.
5: Elke zaterdag en zondag bij Radio Pros. Vroege Vogels. Met Chris van Dijk.

Een hele goede morgen, zaterdag 6 juni 2026. Welkom in het programma Vroege Vogels met Chris van Dijk. En dat tot de klok van 9 uur. Het wordt tijd om stilaan wakker te worden.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem.

zullen we nog een keer Simon Keizer hier bij Pros Radio in het programma Ja, Vroege Vogels. Een meisje van 16. Muziek uit het jaar 1966. Hè? Boudewijn de Groot. Welkom bij Vroege Vogels op zaterdagmorgen. Goedemorgen.

Ja, dat was de muziek van Wim Stoetaert. Ja, ja, Wim Stoetaert, neem me bij de hand natuurlijk. Jij bent het beste, Willie McKee.

0: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-40-85 voor de betere verzorging aan huis.
1: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
2: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
0: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy de Leize Denderhouten vind je de vertrouwde De Leize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy de Leize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.

kennen ze nog, hè? We kennen ze zeker nog. Shana en hun orgelman. En dan gaan we verder met een hele goeie van Larissa, hè? Kan het niet laten, kan het niet laten. Hier is hij, ja, kleine vogel. En daarna krijgen we onze, ja, supertip van de week, hè? John Dennis en zijn zondag.

Wat de muziek he, hier zo vroeg op de radio. En dat was Isabel A. en een nieuw begin. Goedemorgen vrienden, Christina, Lorena en haar Santa Domingo. Chris van Dijk met Vroege Vogels. En dat tot de klok van

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053 769610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8.

0: zoals onze gast nog in de spot onlangs in Denderhouten. José Sepp en Late Maar. Vrij als een vogel. Ja, dat past nog bij mij ook, hè.
1: Ja.
0: In het programma Vroege Vogels. Rudy Winters.

ISO, hè. Het is zoals het is. Jan van Elst. En ja, neem je me mee, Evelinka Noot. Ik ben er straks terug na het tijd zijn van 8 uur. Tot straks, na 8 uur.

0: activiteitenkalender. Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pros zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe, zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda. Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leistraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
1: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
3: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Radio Pros. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninoven. Elke zaterdag en zondag bij Radio Pros. Vroege Vogels. Met Chris van Dijk.

vroege vogels. En dit was Gary Hager. En ja, thuis bij jou. Zet de tijd maar stil vandaag. Hè. Corina, welkom vrienden hier bij Proost Radio. Chris van Dijk tot 9 uur.

0: Ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meeren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 18:00. Zaterdag zijn we doorlopend open van 7:30 tot 17:00. Zondag van 7:30 tot 13:00 en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is top amusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.

De inkom is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.

Maak me wakker, de Kreuners. Het wordt tijd om stilaan wakker te worden. Luister naar het programma Vroege Vogels met Chris van Dijk. Alles of niets, Delano.

Goedernieuws. En ja, ik stap eruit, hè, maar wij blijven nog een beetje. Wij blijven nog muziek maken voor jullie. Als ik nog een keer zou trouwen. Hier is voor jullie de Stompers. Welkom vrienden, Vroege Vogels met Chris van Dijk. Op zaterdag 6 juni 2026. En dat hier allemaal bij Pros Radio natuurlijk.

0: Sara, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.
3: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
4: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
3: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
4: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
3: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans. 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
5: Dit is Radio Pros. Pros. FM 88.8. Via internet. Radiopros.be. Of digitaal via DAB+.

Ja, we draaiden Margriet Hermans, hè, en een vriend. Spijtig genoeg is ze niet meer onder ons. Maar ja, ik wens de familie ja, veel, veel, veel sterkte toe. Hè. Ik zou willen vliegen. Honey D. Dat hier allemaal bij Proost Radio. Chris van Dijk met zijn vroege vogels. En dat op een zaterdagmorgen vanaf 7 uur tussen 7 en 9. Vroege vogels.

Een vrouwenopium was dat. Zo, dat was Vroege Vogels. En dat op een zaterdagmorgen natuurlijk. Hè. Ja, ik meen jullie nog veel luisteren op met de volgende collega's. En dat is in de eerste plaats Jan Bakker met zijn gast. Hè. Ja, ja, op Bijtradio met Jan Bakker. Bel ik aan 070 22 22 50 of reageer via onze app. Dus blijven luisteren. Tot morgen vroeg.

0: Radio. Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
1: De Vlaamse regering biedt bijna 120 miljoen euro subsidies aan om Volvo Car in Gent te houden. Dat blijkt uit een intentieverklaring van Vlaams minister-president Matthias Diependaal aan het bedrijf, schrijft HLN. Het is al maanden erg onrustig over de toekomst van de fabriek. Afgelopen week lag die ook al 3 dagen stil door een staking bij een leverancier. Journalist Timmy van Diepen.
2: Volvo heeft een aantal jaar geleden beslist om een nieuwe fabriek te openen in Slowakije, waardoor nu de vrees is eigenlijk dat er in Gent wel eens banen zouden kunnen verloren gaan als er natuurlijk productie wordt verschoven van Gent naar Slowakije. Maar dat bedrag komt er alleen maar als Volvo natuurlijk zelf ook eerst investeert.
1: Vorig jaar werden er ook al 10% minder Volvo-auto's verkocht. Proximus gaat zijn 5G-netwerk opsplitsen bij grote evenementen en dat is een primeur in ons land. Vanmiddag wordt de opsplitsing voor het eerst gebruikt in de oefenwedstrijd tussen België en Tunesië. Je hoort Esther Heijmans van Proximus.
3: Je kan 5G-slicing eigenlijk het best vergelijken met een autosnelweg met meerdere virtuele rijstroken. En 3 gaan we vrijhouden voor cruciale diensten in en rond het stadion. 1 voor de communicatie van de medische hulpdiensten, 1 voor het filmen en het uitzenden van de match en 1 voor al het betaalverkeer in en rond het stadion.
1: Het is de bedoeling om de technologie later ook in te zetten op grote evenementen zoals festivals en zo. Het Amerikaanse leger heeft vannacht verschillende aanvallen uitgevoerd op Iran. Er werden onder meer verschillende radarinstallaties bij de straat van Hormuz geraakt. Eerder zou het leger ook 4 Iraanse drones en verschillende raketten hebben neergehaald. Die waren gericht op schepen in de straat van Hormuz. Ook de golfstaten Kuwait en Bahrein hebben aanvallen gemeld. De voorbije dagen waren er ook al verschillende beschietingen in het Midden-Oosten. In Florence in Frankrijk wordt morgen een witte mars gehouden ter nagedachtenis van Liana. Dat is het meisje van 11 dat vorige week verdween. Haar lichaam werd donderdag dood teruggevonden in een graansilo. Een verdachte van 41 werd opgepakt. Hij weigert mee te werken aan het onderzoek. Eerder liepen er ook al klachten tegen hem wegens zedenfeiten met minderjarigen. Sport dan. De Belgische voetbalvrouwen hebben hun WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg makkelijk gewonnen. Het werd 6-0. De Flames blijven wel tweede in hun groep. Ze hebben evenveel punten als leider Schotland, maar een slechter doelpuntensaldo. Om groepswinnaar te worden hebben de Flames dinsdag een monsterscore nodig tegen opnieuw Luxemburg. En de spelers van de Iraanse nationale ploeg hebben hun visa gekregen voor de VS voor het WK voetbal. Door het conflict in het Midden-Oosten is de relatie tussen Iran en de VS erg gespannen. Het duurde dan ook erg lang voor de Iraanse spelers toestemming kregen om de VS binnen te mogen. Iran zit op het WK in de groep met de Rode Duivels. Op 21 juni spelen ze tegen elkaar. Het WK begint volgende week donderdag. De dag start zwaar bewolkt, daarna geleidelijk buien. Deze namiddag mogelijk onweer met maxima tot 19 graden. Morgen overwegend droog bij maxima tot opnieuw 19 graden. Maandag wisselvallig, wel warmer bij zo'n 23 graden.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. Jouw muziek, jouw radio.
5: Jantje Bakker.
6: Piet Vermeijer.
7: Piet Vermeijer.
6: Op jouw favoriete radio.
7: Ontbijtradio.

0: Een bijzondere goedemorgen. Het is een zonnige zaterdag. Goedemorgen, Piet.
1: Ik heb ze meegebracht, de zon.
0: Je hebt ze inderdaad meegebracht.
1: Ik heb deze week al andere weerstoestanden meegemaakt.
0: Ja, want jij bent dan dus morgens heel vroeg uit de veren hier bij Rijden Pros.
1: Ik heb het al zien bliksemen deze
0: je
1: week.
0: Je hebt het al zien bliksemen. Toch in je dromen dan.
1: Ja.
0: Trouwens, goedemorgen Piet.
1: Goedemorgen. Ja,
0: we hebben Chris een beetje langer laten spelen, hè.
1: Ja, die mag wel eens, hè.
0: Want... Ja, zo'n plaatje langer. Het zijn overuren voor hem, dubbel betaald.
1: Dubbel betaald.
0: De baas zal het graag horen.
1: En ik kan ons ons trakteren ook, hè, met zijn overuren.
0: Ja, fantastisch.
1: Goedemorgen allemaal.
0: Goedemorgen, we zijn er helemaal klaar voor een nieuwe ontbijtradio. Wij hebben er zin in en hopelijk krijgen we u uit uw bed. Trouwens, uw groeten en verzoeken, die zijn steeds welkom.
1: Wel ja, we hebben steeds ons vertrouwde telefoonnummer 070 22 22 50. Maar als je graag jouw boodschap wil brengen op de radio, dat kan allemaal. Als je eens wil vertellen wat je deze week allemaal hebt gedaan, of wat je vandaag nog gaat doen, of wat je morgen gaat doen, je mag het gerust aan ons laten weten. En ja, misschien is het een inspiratie voor alle andere luisteraars die niet weten wat ze vandaag of morgen kunnen doen. We hebben natuurlijk ook onze applicatie. Als je graag een tekstje naar ons typt, dan doe je dat ook maar. We zien het wel binnenkomen en we nemen het zeker ter behandeling. Want er staat trouwens al eentje in de wacht die we straks gaan behandelen.
0: Dat gaan we zo meteen gaan behandelen. We hebben heel wat fijne, fantastische muziek in petto. Jaha! Wat dacht je van deze?
1: Inderdaad, Movistar 1975 van Harpo.
0: Goedemorgen, morgen. Het is ontbijtradio op zaterdag. Fijn dat jullie zo massaal al aan het streamen zijn.

0: Ja, eigenlijk zo mag je het wel gaan stellen, Piet. We zijn allemaal wel zo'n klein sterretje daarboven.
1: Ja, inderdaad. Ja, het was deze week natuurlijk heftig nieuws.
0: Ja, ja.
1: Vlaanderen had ze wel in de harten gesloten, maar ik denk dat het meeste deel van Vlaanderen, zeker de fans, haar niet willen loslaten deze week. Maar toch zal het moeten.
0: Nee. Dat is waar, ja. Straks gaan we zeker en vast nog muziek van Margriet aan bod komen hier in Ontbijtradio. Ondertussen kunnen jullie ook gaan bellen op 070 22 22 50. Of natuurlijk, ja, via die Radio Pros app.

0: Zeg schat, Albine de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en zij hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of het en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
3: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzin. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van Aixam voor Groot Aalst. De Moeitijn.
4: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel,

0: Ja, dat is ook meteen zo'n ouwertje uit 1965. De Scorpions met Hello, Hello Josephine. Ja, we hebben ons Molly via de Radio Prozap.
1: Inderdaad, Molly heeft ons gecontacteerd via de Radio Pros app. En ze zegt dan: goedemorgen Jan Bakker en Piet, graag een plaatje van Arne Jansen. We moeten er zelf eentje uitkiezen, dat is al een heel goede voorsprong. Hè. Voor jullie de groeten natuurlijk, ook voor Jos en Nancy, Johan en Frida, Ronnie en Sylvieke en zus Marijke, een spoedig herstel. Dat heb ik deze week zien passeren, Molly, dat je op bezoek was in het ziekenhuis bij jouw zus Marijke. Dus ook van ons een spoedig herstel voor jouw zus. En alle luisteraars een fijne zaterdag gewenst. Dus groetjes en een dikke knuffel van Molly uit Aarschot. En wij kozen een van de bekendste nummertjes van Arne Jansen.
0: Dat zijn de meisjes met rode haren en dikke knuffel, Molly. Terug.

0: Dat is wel een gezellige meezinger voor ontbijtradio op een zaterdag voormiddag.
1: Ja, het was er eentje uit de jaren 70 van Arne Jansen. Het was eigenlijk ook zijn enigste bekendste hit volgens mij.
0: Nochtans, hij heeft een paar albums uitgebracht, maar dit was toch wel de kanjer van een blad. Ja. Meisjes met rode haren. Just say hello. Ja, we zeggen u goeiemorgen morgen.
1: En ons telefoonnummer is nog steeds 070 22 22 50.
0: Of je kan ons natuurlijk via die Radio Pros app kun je ons ook bereiken. Je mag een foto doorsturen. Je mag zeggen wat je aan het doen bent. Of jouw groeten en verzoeken.

0: René Vroeger met Just Say Hello. Ja, zo merk je maar dat ook ons leven eigenlijk aan een zijde draadje hangt, want ja, deze week waren we toch wel aan de grond genageld.
1: Ja, inderdaad. Ik zelf ook. Ik heb Margriet eigenlijk weten beginnen eigenlijk. Ik weet nog, toen de zomerfestiviteiten aan de kust waren en Margriet was nieuw in de show, dus eigenlijk was ze nog vrij onbekend en het was een bom die ze eigenlijk op de dijk, ja, ja, op de zeedijk smijgde. Hè. Zo kun je het wel zeggen, maar het staat ook zo geformuleerd in de media. Dus Margriet was eigenlijk gelanceerd als bom. Mm-hmm. En ze heeft dan eigenlijk wel met haar straffe uitspraken heeft ze veel gerealiseerd. En dus biseksueel heeft ze eigenlijk aangekaart. Ze heeft het eigenlijk ook een beetje naar voren gebracht. Dan alleenstaande moeder.
0: Ja, ja, nooit, ja, klopt volledig.
1: Nooit,
0: ja,
1: nooit gezegd wie de echte vader is van Céline. Want Céline is wel Céline de Loof, maar dat is eigenlijk Frank, de man waar ze in Las Vegas mee getrouwd is, heeft eigenlijk Céline omarmd en heeft eigenlijk Céline aangenomen. Maar, dus het zijn allemaal zo'n beetje uitspraken en ideeën geweest van Margriet die toch ergens in Vlaanderen een beweging heeft gebracht.
0: Ja, want ze had een eigen kijk op de wereld.
1: Ze had een eigen kijk op de wereld en uiteindelijk nam ze geen blad voor de mond. Ja, het was denk ik ook wel een mens die niet boos op jou kon zijn. Of die geen ruzie maakte, maar ze zei haar gedacht.
0: Ja, ja, altijd goed lachs.
1: Haar deelname ook aan de politiek. Ze heeft een paar jaar volksvertegenwoordiger geweest, maar ik denk niet dat dat echt haar ding was. Ik denk dat ze tijdelijk iets wou veranderen in eigenlijk de politieke wereld. En haar zegje wilde doen. En als haar zegje gedaan was en het kwam tot stand, het was uitgewerkt, was het voor Margriet over.
0: Ja, zo was het voor de artiesten eigenlijk. Dat ze daar in de politieke carrière.
1: Ze was eigenlijk voor de artiesten en daar kwam ze dus voorop. En ja, daar zou ze natuurlijk door vlam en vuur zijn voor gegaan. Natuurlijk kunnen we ons voorstellen dat dit op dit moment veel organisatoren met de handen in het gaan zullen zitten. Want we zien hier nog net een artikel passeren voor ons dat de dorpsfeesten bijvoorbeeld van Tielrode moeten de affiche voor de tweede keer aanpassen na de ziekte. Ja, en nu het overlijden van Margriet. Mm-hmm. Dus ja, en ik denk dat er nog in Vlaanderen nog veel organisatoren zullen zijn die echt nu aan het zoeken zijn. Wie kunnen wij als passende vervanger steken voor Margriet? Want ja, Margriet vervang je niet zomaar.
0: Nee, zeker en vast niet. Het kost eigenlijk niet beter zijn van een paar jaar geleden daar die zomerhit.
1: Ja.
0: Ja, die heeft haar terug erboven gebracht.
1: En er eigenlijk dan nog een zomerhit-trofee over. Ja. Nee, dat was het andere.
0: Ja. Deze was zomerhit geweest.
1: Was dit,
0: dit was ook een zomerhit.
1: Inderdaad, dit was ook een zomerhit geweest. Ja,
0: laten we even luisteren. Een paar jaar terug de tijd in, met Margriet.
1: Lekker blijven hangen.

0: zullen ze zeker vast niet vergeten, onze Margriet. Nee. Met deze grote zomerhit.
1: Dat was eigenlijk een beetje de terugcomeback van Margriet. Ja, ja, ja, ja. Ze was eigenlijk een beetje... Ze was eigenlijk niet weg. Ze was niet weg, maar ze was zo'n beetje aan het vergeten.
0: Een beetje minder, het was een beetje minder daarvoor.
1: Maar dit heeft natuurlijk haar terug de kick gegeven.
0: Een serieuze boost. En wel verdiend trouwens, Margriet. Lekker blijven hangen. Wij blijven lekker hangen. Ja, in de jaren 80. Hij is zijn neus teruggevonden toen. Michael Jackson. Hier is hij met Thriller.

0: zoek naar een vakman die ze stil kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen en bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Welkom bij ProsFM. De muziek waar je van houdt. Online en op FM.
4: Ontbijt Radio.
5: Er zijn zo van die lekes die ieder je nog kent.
6: Van in een tijd dat je een snotter wordt of een tweedejaars student.

0: Ja, eigenlijk die grote hits van de Strangers. Bij elkaar, in elkaar gevormd door viertaktende Strangers medley. Je kan je groeten en verzoeken nog steeds doorsturen op 070 22 22 50. Trouwens, je mag live hier in Ontbijt Radio je verzoeken overbrengen. Of natuurlijk via die Radio Pros app.
1: En ik heb iets kunnen oppikken uit het Oost-Vlaamse Wiese, Lebbeke meer bepaald. Komt er

0: Zo zeker, dat was ambiance en dan revise in september.
1: Inderdaad, ja, als we het kunnen terug naar de traditionele manier brengen van 40 jaar geleden, dan zullen de lederhozen en wat is allemaal...
0: ja, dat was amuseren geblazen. Voilà. Baby, baby, I'm burning. We staan in brand op deze zaterdag.
1: Ja, Dolly Parton, hè? De grote mooie verschijning uit de tijd. Hè? Als je weet wat ik bedoel.
0: Ja, ja, u zegt toch wel uit de tijd.

0: Nog een fantastisch dancemuziek van Dolly Parton met Baby I'm Burning.
1: Inderdaad, Baby I'm Burning. Hè. En Jan die weet goed wat ik bedoelde met de tijd van Dolly Parton. De ogen mochten ook iets hebben. We hebben een vraag gekregen van Chris. Chris die vroeg een plaatje aan van Sam Horis. We mochten zelf kiezen welk nummer we graag draaiden. En Chris doet zich hiermee dan ook de groeten aan alle collega's hier van Radio Pros. En hij zal het ook wel goed bedoelen met alle luisteraars van Radio Pros. Dus
0: Sam Horis met Ik heb de zon zien zakken in de zee.
1: Voilà.
0: Jouw groeten en verzoeken, je stuurt ons door via 070 22 22 50 of natuurlijk via die Radio Pros app.

0: Ik ben er rots van zo'n overtuigd. Deze zomer gaan we hem terugzien daar in Middelkerken.
1: Inderdaad, want hij probeert te scoren met Rek. En ik denk dat hij met Rek ook wel een hooi wil doen naar de zomergit.
0: Je hoorde Sam Horus, ik heb de zon zien zakken in de zee. Ga even naar de klok kijken, Piet. Ja, ik merk dat het eerste gedeelte zit er al op.
1: Inderdaad, straks zijn we nog terug voor het tweede gedeelte. Ons telefoonnummer nog altijd 070 22 22 50. En onze applicatie die staat ook open, hè.
0: En je mag natuurlijk gaan sturen via die Radio Pro-site. Wij gaan beelden bekijken van deze meiden.
1: Ja, doet al iets.
0: Tell it all about boys.
1: Yes.

0: feitenkalender. Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pros zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe, zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Begin de jaren 80, eind de jaren 70 werd grijs gedraaid in diverse lokale vrije radio's toen nog.
1: Eigenlijk de grootste en blijvende hits die zijn allemaal zo'n beetje ontstaan in de jaren 70, eind jaren 70, begin 80. En dat valt me toch een beetje op, ja, zoals deze van Phil Collins.
0: Ja, fantastische plaats. Welkom bij het tweede gedeelte van Ontbijtradio. Boom, boom, boom, daar gaan we weer.
1: De Venga Boys, goedemorgen.

0: De Venger Boys, dat met boom, boom, boom. Ja, Piet, je hebt nog wat gevonden van hier uit de streek, uit de regio.
1: Ja, inderdaad. Het is eigenlijk het spul waar dat je nu lang kunt op dansen en uitgaan. Hè. De recherche, of de lokale recherche van de politiezone Dendeleeuw-Haaltert heeft bij huiszoekingen 27 kilogram drugs in beslag genomen. Dit gebeurde na maandenlang onderzoek naar drugshandel die zich zou uitstrekken van Berlaren, Lede, Aalst tot Dendermonde en Denderleeuw. Dus ja, dat is een heel groot probleem, het drugsprobleem. Je hebt nu ook al het lachgas, waar je eigenlijk de flesjes langs de weg al ziet liggen. Hè?
0: Ja, dat is echt gevaarlijk. Maar ja, 27 kilogram is toch wel heel wat?
1: 27 kilo, dat is een heel pak. Dus ik denk dat het zal gaan om een bende die eigenlijk wel de dealers zullen zijn. En ja, die de zwakkelingen aan de haak zullen slaan. Hè?
0: We gaan de nummer 1 draaien uit die Vlaamse Super 15. Ja, gisteren nog te beluisteren. Hier is Ines Jonker met Ik Dans Voor Jou.

0: Ja, gisteren nog de grote nummer 1 in die Vlaamse Super 15 tussen 10 en 11 op vrijdag met Ik Dans Voor Jou.
1: Inderdaad, en nog even een blik natuurlijk op onze buitenactiviteiten hier bij Radio Proces. Dus ik denk 28 juni, als ik het niet mis heb, want ik heb mijn kalender niet bij me. Dat zou zoiets moeten zijn. Zitten we dan natuurlijk met de grote rommelmarkt in de buurt van Dendelheer, denk Welle. En dan de zondag nadien, 5 juli, zitten we op het Kaatsplein in Triode Dries. Naar aanloop van de Vlaamse feestdag en dat op een bruisend feestterrein. Wij zijn daar met de Radio Pros, heel de namiddag zijn we daar live. En natuurlijk, wie er daar ook is, is Bartke L. Die kun je daar ook aan het werk zien. Dit zijn misschien twee datums om toch te noteren in jullie agenda. De Rommelmarkt in Welle-Denderleeuw en natuurlijk zondag 5 juli het Kaatsplein in Trioden. Daar zijn wij dus opgesteld en daar kan je dus natuurlijk ook met ons een praatje komen doen. En je kan er ook jouw lidkaart aanvragen, want dat is ook heel belangrijk.
0: Ja, dat gaan we er zeker van straks nog even over hebben.
1: Daar gaan we het straks ook nog eens even over hebben, inderdaad.
0: En je mag dus ook handtekeningen vragen.
1: Ja, ja, maar...
0: Niet alleen van de DJ's, maar ook van Bart Kuil.
1: Voilà, ja. Inderdaad.
0: Ja.
1: Dat was een truc, hè?
0: Ja, ja, ik wou je uit de kot lokken.
1: Ah, ja.
0: Bart Kuil met mooi weer vandaag.

0: Ja, ja, alles geven, Bart. Barkaal met mooi weer vandaag.
1: Inderdaad, en we kregen een tipje binnen van onze collega Johnny Johnson om zijn nummertje Country Girl van Luke Bryan. Maar, een beetje country, hè?
0: Ja, ik vind het wel tof, zo'n beetje country in het programma.
1: Ja, ik heb wel mijn revolver niet bij.
0: Nee?
1: Nee.
0: Wat een geluk eigenlijk voor mij dan. Je kan ons wel op 070 22 22 50 of je kan ons een bericht sturen via

0: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize producten gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
3: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
4: Post FM.
5: De muziek waar jij van houdt.
6: Ontbijtradio.

0: Marianneke doet het met veel plezier. Wat moet Marianneke doen om lid te worden van Radio Pros?
1: Wel ja, we willen het er graag eens over hebben, want het is toch heel belangrijk voor ons als radiostation. Lid worden bij Radio Pros, dat kan heel eenvoudig door een mail te sturen naar info@radiopros.be met jouw gegevens, dus naam, adres en ook het lidmaatschap die je wil aangaan. Dus je kan lid worden vanaf 20 euro en je kan lid worden, erelid eigenlijk, is dat eigenlijk een beetje van 50 euro. Ja, er is ook wel van ons ook iets tegen. Allee, we geven ook iets terug. Hè. Als je er jouw verjaardag bij zet in de mail, dan word je dan natuurlijk ook opgenomen in het bestand. En de dag dat jij verjaart, krijg je dan ook een kaartje van Radio Pros. En natuurlijk de felicitaties erbij. Heel belangrijk dus voor zij die toch lid willen worden. En ja, het is toch belangrijk voor ons. Zeker doen, zouden we zeggen. Dus mailtje sturen naar info@radiopros.be en dan komt alles bij Heidi terecht, want Heidi die is verantwoordelijk voor de lidmaatschap.
0: Ja.
1: En ja, als de betaling gedaan is, zal Heidi er ook voor zorgen dat jouw lidkaart in de bus valt.
0: Ja, gefeliciteerd, Piet. Met je verjaardag moet ik zeggen.
1: Maar dat is een beetje te vroeg.
0: Ja, een beetje te vroeg.
1: Okay.
0: We gaan terug de tijd in. Dat is nooit te vroeg hier bij Radio Pros, want dit zijn echt de beste radio-oldies.

0: Ja, toen dat derde, die parochiezaal, die stond helemaal op zijn kop bij de radio drive-in shows.
1: Dat was eigenlijk een combinatie met, als je dat op de, of in de feestzalen voor studenten of dergelijke, die dansants draaien. Daarna moest je draaien van Opus Live is Live.
0: Ja, dat klopt. En Modern Talking, ja, daar gaat onze telefoon.
1: Dat had onze telefoon. Ja.
0: We gaan de volgende plaat draaien, die is op de verzoek trouwens, vanwege Eddie.
1: Vanwege Eddie uit Assen, voor heel het Radio Prost team en natuurlijk ook alle luisteraars. Nat King Cole.

0: Ja, onze Eddie die gaat ze wel uitzoeken.
1: Inderdaad. Hè? Goh, ga jij het zeggen? Ik zal Tozy Lazy...
0: Crazy Days of Nat King Cole.
1: Een hele mond vol.
0: Ja, we zijn er helemaal gekomen. We hebben nog zo'n ouwertje. Ja. Dat is veel simpelder.
1: Willy Sommers, hè. En dat kleine fotootje.
0: Van dat meisje.
1: Dat op het kastje staat.
0: Meisjes met rode haar.

0: Ja, toch wel fantastisch dat we zo'n oudertjes nog eens kunnen bovenhalen.
1: En nou, we rotten in het vak. Hè. Jullie zomers inmiddels ook al 72. Behot, wat vliegt die tijd, hè?
0: Ja, een kleine foto van een meisje.
1: Ik denk dat onze luisteraars zijn wakker geworden. Ja. Kan, hè? Vrijdagavond.
0: Ze zijn wel lange slapers, als je mij vraagt. Hè?
1: Vrijdagavond, ja. Het begin van het weekend. En je weet niet wat er gebeurt op vrijdagavond. Hè. Maar inderdaad, er staan al enkele verzoeken in wacht. En die komen er allemaal aan. Dus geen nood. We kunnen altijd bij 070-22-2250. En onze applicatie, want daar heeft Martin de Smet uit Meren ook gebruik van gemaakt. En Martin, die wou graag eens Julio Iglesias horen.
0: Aha.
1: En ja, het plaatje over Un Canto Galicia, dat is een dorpje, hè?
0: Ja, we gaan terug naar 73. Een dorpje?
1: Galicia, dat is eigenlijk een ode. Julio zong dit eigenlijk, of heeft dit lied gemaakt, als ode aan Galicia. Voilà, 73.
0: We gaan terug de tijd in, met Radio Proost.

0: FM.
1: De musique variée van hout.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
5: Ontbijtradio.
6: Radio Plus. Jouw muziek.
7: Jouw radio.

0: Ja, na dit nummer moest hij steeds aan de zuurstoffles gaan hangen.
1: Eigenlijk kon je deze persoon Meatloaf verrijken met toen Margriet in het beginstadium was.
0: Ja.
1: Even forsig.
0: Meatloaf met Paradise by the Dashboard Light. We waren het even uit het oog verloren, maar ja, we hebben nog onze supertip van deze week. Dat is toch goed.
1: Dat moeten we doen, hè.
0: John Dennis is het met Zondag.

0: Heb ik dat vandaag nog niet gezegd? Ik zie jullie graag. Ja, de super tip van deze week hier bij Radio Pro, John Dennis. Dat met zondag.
1: Inderdaad. Wij zien jullie allemaal graag. Hè. Dat is toch logisch, want we zijn 7 op 7 en 24 op 24 bij jullie in de huiskamer. We hebben een berichtje gekregen van José Buys uit Sint-Lievens-Houtem. Eigenlijk, ik ga iets verklappen, José. Je weet niet, maar je bent een dorpsgenoot. Ik denk dat jij in het stad woont en ik woont aan de rand. Voilà, meer ga ik niet zeggen. Dag Jan en Piet, schrijft hij. Graag een plaatje van de Spotniks, Amapola. En dat dus met de groetjes van José uit Sint-Lievens-Gouden.
0: We gaan terug naar 963.

0: Ja, de jaren 60 die waren wel gekend van die vele instrumentale platen, die korte, prachtige platen. Laat ons denken ook aan de Shadows bijvoorbeeld.
1: Inderdaad, inderdaad. En het tijdstip is goed, hè? 1963, dus de plaat is ook 63 jaar oud.
0: Amai, ja, dat is ook heel vlug uitgerekend, dat is waar.
1: Ja. Ja.
0: Voilà. Ik merk, ja, we gaan naar het einde van dit tweede gedeelte toe, Piet.
1: Inderdaad.
0: Het gaat heel vlug vandaag. Haha, we houden hem nog hier boven. Onze bos hier op de radio. Hij is de baas, Bruce Springsteen. Welkom in de Bad Radio. Glory Days.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: God voor miljard vlammeste Jew. Ze moeten mij gerust laten.
6: Ontbijtradio. Zaterdag en zondag 9-12.
7: Radio Pro's.
8: 5 Star Radio.

0: Aha. Ben weer toe wel opgedanst. Goed voor hart en bloedvaten.
1: Ja, dat was eigenlijk nog een stevige springer uit het tijdje, Madness.
0: Ja, we hebben ook zo'n stevige springer klaarstaan.
1: Inderdaad, we kregen een berichtje van Erik van der Hoeven uit Meren. En Erik, die zou graag eens Marianne Rosenberg horen. Met Ich bin wie du.
0: Radio Bros ontbijt radio op zaterdag. Je kan niets meer zonder, want hier is Marianne Rosenberg.

0: Ja, ik denk zelf, het moet niet meer gezegd worden dat dit ook een van mijn persoonlijke favorieten is.
1: Ja, en het zou ook wel een blijvertje zijn. Hè? Ja. Ook als Marianne Rosenberg er ooit niet meer zal zijn, zal toch haar plaat en zeker deze nog veel worden gedraaid. Dus was op vraag van Erik van der Hoeven uit Erpenmeren. We hebben er nog eentje en dat kregen we gestuurd van onze collega Raf Vermoeze. Goedemorgen Piet en Jan, graag de Sunset met de mix. En dat voor alle medewerkers, als ook voor Koen uit de Denderleeuw, Jacqueline, Molly, Peter, Els, Emma en Johan en Frida. En daar schrijft hij, u weet het wel. Ja, ze zijn van Herzelen.
0: Ja, natuurlijk. Ja.
1: En natuurlijk alle luisteraars. En hij zegt, nog een fijne programmadag hier bij Radio Pros.
0: Het zal zeker vast wel zijn, Rafje. Moet wel zware koffie geweest zijn deze ochtend. Een instrumentaaltje bij Raf.
1: Ja, ja.
0: Ja, de Sunset.
1: We gaan het niet vertellen, Raf. We gaan het niet vertellen, hè.
0: We gaan het niet over vertellen. Het is enkel maar op de radio hier.

0: Ja, kom aan, Piet, een Polonaise hier in de studio.
1: Ja, ik denk dat Raf bezig is aan de Polonaise.
0: Ja. De Sunset met een mega mix. Radio Pro's en een klein beetje meer.
2: 2 Polizei, 3, 4 Grenadier, 5, 6 alte Keks, 7, 8 gute.

0: Zeker weten, staan nog frisser als een heren. Heinz Wij, Politzaai.
1: Eentje voor wakker te worden.
0: Goede nacht.
1: En eigenlijk van heel toepasselijk, want we mogen niet vergeten. Gisteren is de zomerbobcampagne gestart.
2: Ja.
1: Ja, dus dat wil zeggen, vanaf nu tot eind augustus is het opletten geblazen.
0: Is er ook zo'n gouden bobsleuter terug bij?
1: Ja, ja, want dit jaar gaan ze ook iets nieuws doen. En ja, ik vind het eigenlijk, wel goed. Dit jaar gaan ze ook bobcampagnes doen op de parkings van de festivals.
0: Op de parking zelf?
1: Ja, inderdaad. Mm-hmm. Maar daar krijg je geen boete. Je krijgt wel een rijverbod van een paar uren.
0: En je krijgt een rijverbod van een paar uren.
1: En je krijgt, zij die... Die nul hebben, die dus niks gedrongen, die krijgen dus een bobsleutelhanger met de naam van het festival erop.
0: Ah ja, ja, ja.
1: Maar
0: ja.
1: Je krijgt dus geen boete, nee. Dus dat gaan ze niet doen, maar ze gaan wel, de politie gaat dus wel gerichte controles doen op de parkings van de festivals. En ja, ze gaan nu, als je ziet dat je naar je wagen gaat, gaan ze vragen om te blazen. En blaas je positief, dan mag je nog enkele uurtjes op het festival blijven.
0: Ja, ja, ja. Graag. En betalen ze dan iets? Ah, ja, dat ga ik niet vragen.
1: Ik denk dat dat een super druk is met de organisatoren.
0: Ja, ja, ja. Dat is wel goed gevonden aan de ene kant. Veiligheid voor alles.
1: Inderdaad. En als je dan 3 uur daar rondloopt en je denkt 3 uur water, dat is ook betaald.
0: Dat is ook betaald van ons.
1: We hebben nog een groetje erbij, want trouwens, het kan nog. Hè. We hebben nog 3 kwartiers voor 12 uur. 070, 22, 22, 50. En onze applicatie, ja, daar komen nog altijd groetjes op binnen. Zoals deze van Johan en Frieda uit Herzelen. Dag Jan en Piet. Graag een plaatje van Kate Vincent. En dit plaatje voor jullie. Ook voor Molly en Marijke, Sylvieke, Raf, DJ Luc en Anne. Ook voor Gerrit en Linda, Daniela, Martien en natuurlijk het hele ProStream en aan alle luisteraars. Een fijne zaterdag toegewenst van Johan en Frieda uit Herzelen.
0: Ja, we moeten toegeven, we hebben deze plaat nog eens voorbeluisterd. Een prachtige stem.
1: Ja, ja, ja. Het zijn me niet om onmiddellijk iets de titel of de naam van de artiesten, maar het klinkt.
0: Het komt van Johan en Frieda natuurlijk.

0: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
1: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
0: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
1: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
0: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
1: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
2: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
3: Ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Ja! Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 18:00. Zaterdag zijn we doorlopend open van 7:30 tot 17:00. Zondag van 7:30 tot 13:00 en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren. Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
2: Welkom bij Proz FM. De muziek waar je van houdt. Online en op FM.
4: Ontbijtradio.

0: Dat brengt natuurlijk van die heerlijke herinneringen naar boven.
1: Inderdaad, en Love, als je Love zegt, dan heb je nog een herinnering, drie schoenen mee.
0: Ja, dat zie ik van die posters op mijn slaapkamer hangen, Piet.
1: Dat was eten en drinken, bij elkaar.
0: Zeker weten. Goed voorzien van oren en poten, zeggen ze.
1: Inderdaad.
0: Cindy Loper. Half wafferd ondertussen deze zaterdag. Girls just want to have fun. Meisjes van plezier dus.

0: Dat is duidelijk, ja, je moet genieten iedere dag van het leven. Cindy Loper met Girls Just Want to Have Fun.
1: Inderdaad, we hebben nog een verzoek binnen. Dag Jan en Piet, jullie doen dat super. Ja,
0: wij proberen, dank u wel.
1: Wij proberen dat altijd super te doen, hè, anders beginnen we er niet aan. We zijn aan het luisteren in de auto richting Brugge. En graag een plaatje van Frank Galan voor het hele Radio Prost team en dit van Gianni en Nicole. Ja, Frank Galan, we hebben eentje gekozen samen met zijn vrouw Christel erbij. En ja, voor mij toch een heel mooi nummertje.
0: Maar jij bent er maar eenmaal.
2: Dit is de populaire regionale omroepstichting PROS. 24 op 24, jouw radio.
3: Wij hebben een hart voor het Nederlands.

0: Wat een stem, fantastisch.
1: Ja, en de kans zit erin dat jij dit jaar op de kerstshow zal zijn. Ik heb al tussen de regeltjes doorgeluisterd.
0: Jij hebt hier al een beetje zitten luisteren, op de hangen.
1: Het is nog niks beslist eigenlijk, maar de kans zit er wel dik in dat Frank Galan dus op het podium zou kunnen staan. En als ik me niet vergis, zou de datum rond 13 december zijn.
0: Dat was trouwens op aanvraag van ons Nicola. Oh oh, what a kiss.
1: Andy Fisher.
2: Oh.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Tijdens de Sinksenkermis Bluesstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons. In samenwerking met de handelaars uit Ternat.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
4: You're the one I need.
3: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand.

Master volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst.

0: Ja, nog zo'n oudje uit 1970 met de Kings. Ja, we merken, ja, onze livestream via het internet die gaat omhoog. Want we hebben een dienstmededeling. Ja, DAB Plus, Vlaams-Brabant. Ja, die zou momenteel uitliggen.
1: Die zou momenteel uitliggen, ja. En er zou een technieker onderweg zijn van Antwerpen naar Brussel. Want daar is het te doen op de Zuidertoren.
0: Dus ja, als je mensen hebt, ja, we kunnen niet luisteren, datgene. Ja, via het internet zijn we nog steeds te bereiken. En we merken dat ook, ja, heel wat mensen aanschakelen. Dus u hoort de Kings met Lola.
1: Ja, we mochten zeker deze morgen niet klagen met al de streams die we zien. Ja, nog een leukje van Eddie Grant.
0: Gimme Hope Joanna.

0: I Don't Wanna Dance was ook zo'n grote hit.
1: Ja, inderdaad. Dan even iets van deze kanjer, Eddie Grant. Trouwens, volgende week zaterdag zijn we terug, Jan. Ben weer
0: ja,
1: bij jou, hè?
0: Dat ben ik
1: weer. Eigenlijk was ik vandaag uitzonderlijk bij jou.
0: Uitzonderlijk bij mij. En volgende week en bent
1: volgende
0: u
1: week,
0: wel bij mij.
1: Volgende week stond ik gepland. Dus ja, 13 juni. En opletten, beste luisteraars. De dag nadien, zondag, is het Vaderdag.
0: Is het Vaderdag?
1: Ja, dus... vanaf volgende week zaterdag kan je bij ons ook al terecht even voor jouw vaderdag groetjes. Als je...
0: Ja, ja, ik heb inderdaad bericht, maar we hebben nog meer nieuws, denk ik. Zaterdag komt er iemand op bezoek.
1: Zaterdag komt er inderdaad iemand op bezoek.
0: Ja, bezoek.
1: Op bezoek, ja, inderdaad. Wel ja, het is niet onmiddellijk mijn grote feestding, maar ik heb appreciaties voor alles en er moet van alles zijn. En volgende week zaterdag krijgen wij bezoek van, er zijn twee kandidaten, Prins Carnaval voor dit jaar in Aalst.
0: Uh-huh.
1: En een van de twee kandidaten, Timo, die komt zaterdag rond 10:00 komt hij langs. En we gaan hem natuurlijk het vuur aan de schenen leggen. Ja...
0: We gaan er alles over weten.
1: Hoe zit het in elkaar? Ja. De campagne, mm-hmm. wat kost het? Wat moet je ervoor doen? En natuurlijk gaan we ook zijn campagnelied laten horen. Dat is dus voor volgende week zaterdag. Rond 10:00 is hij hier, of wordt hij hier verwacht in de studio.
0: Ja, zo merk je maar. Radio Pros en zoveel meer. En dat meer, dat voilà. Brengen zo kleine derels.
1: Inderdaad.
0: Origineel van George Benson. Nothing gonna change my love for you.

0: genieten van Glenn and Eros, Nothing Gonna Change My Life For You. De komende uren gaan we ook genieten, want Zempie komt er zometeen aan na 12 uur.
1: Wij zijn ver uitgezongen, hè?
0: Wij zijn uitgezongen, uitgedanst zelfs. Vermeer, tot volgende week.
1: Tot volgende week, Jan. Dus niet vergeten, zaterdag zijn wij er terug. En zondag, vaderdag. Dus vanaf zaterdag kan je ook bij ons terecht voor de groetjes voor de liefste papa.
0: Voor de liefste papa. En ze zijn allemaal zo lief.
1: Voilà. Straks veel plezier met collega Jean-Pierre van Vlaanderen. En natuurlijk met al de rest van de collega's die nog volgen vandaag.
0: Graag tot de volgende keer. Dag.

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove. En DAB+.
1: Pros FM.
0: Radio Pros. Jouw muziek. Jouw radio.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: De grote loodsbrand in Anderlecht in Brussel is onder controle. Dat meldt de brandweer. Die is wel nog steeds ter plaatse om het vuur te blussen. De brand brak vanmorgen uit. En er zou ook instortingsgevaar zijn. Wat de oorzaak van de brand is, is nog niet duidelijk, zegt Walter de Rieuw van de brandweer.
4: De inhoud van de opslagplaats is ook nog niet bekend, want er zijn verschillende huurders. Er zouden wel elektrische steps aanwezig zijn, vandaar die ontploffingen waarschijnlijk. De omwonenden worden opgevangen in een opvangcentrum. Momenteel is er slechts één lichtgewonde brandweerman afgevoerd naar het ziekenhuis.
3: In totaal werden 50 bewoners geëvacueerd. Het gemeentelijk noodplan is ook nog steeds van kracht. Supermarktketen Aldi mag zijn werknemers op zondag maar tot 12 uur laten werken. Dat zegt de FOD Werkgelegenheid. Eerder deze week raakte bekend dat de directie van Aldi ook op zondagvoormiddag wil openen tot 13 uur. Maar volgens de FOD overtreden ze daarmee de arbeidswetgeving. De vakbonden klagen al langer dat supermarkten die wetgeving negeren. Federaal minister van Justitie Annelies Verlinde wil het recht op abortus verlengen. Tot 14 weken in plaats van 12. Dat staat in een nieuw wetsvoorstel. Verder wil Verlinde ook een uitzondering voor vrouwen die slachtoffer zijn van verkrachting. Die zouden hun zwangerschap na 18 weken nog kunnen afbreken. De bedenktijd zou ook ingekort worden van 6 naar 2 dagen. Eerder hadden verschillende coalitiepartners al laten weten tegen een uitbreiding van het abortusrecht te zijn. De Hoge Gezondheidsraad heeft een nieuw advies over het vaccinatieschema van baby's, omdat het nu om te veel afspraken en dosissen gaat. De raad wil daarom verschillende vaccinatiemomenten samenvoegen. Joris Monens van het departement Zorg.
5: Enerzijds is er een dosis minder van het zogeheten vijfvoudig vaccin dat tegen 5 ziektes beschermt. Anderzijds stappen ze voor het vaccin tegen pneumokokken over naar een vaccin dat in 4 dosissen gegeven wordt in plaats van de huidige 3 dosissen. En dat een vaccin is dat tegen meer types van pneumokokken beschermt.
3: Het departement Zorg en het agentschap Opgroeien gaan het advies nu wel nog analyseren. En op de westelijke Jordaan-oever heeft het Israëlische leger een baby van 7 maanden doodgeschoten. Dat meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. De ouders van het jongetje raakten licht gewond. Volgens Israël schoten de soldaten op een voertuig dat op hen afkwam. Het Israëlische leger onderzoekt de zaak. Vanmiddag geleidelijk buien, mogelijk met onweer. Vanavond zijn er ook nog enkele buien mogelijk. Daarna droger, maxima tot 19 graden. Morgen overwegend droog en opklaringen bij opnieuw 19 graden. Maandag wisselvallig, wel warmer bij zo'n 23 graden.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: Pros, goedemiddag.
7: Pros Radio.
8: Prettig weekend. Het klinkt.
9: En het zingt misschien aan het.
10: Middagradio.

Shaking Stevens terug in de jaren 80. Op deze zaterdagmiddag hier bij Radio Pros 88.8 voor de Vlaamse Ardennen. Uiteraard via onze website radiopros.be en DAB plus Vlaams-Brabant. Het is enkel een probleem voor de DAB in Brussel. Die ligt uit tot een dik 4 uur deze namiddag door een elektriciteitspannen aan het gebouw waar de zendinstallatie staat. Dus met deze ben je dan weer mee. Na 4 uur gaan we ook via DAB weer te ontvangen zijn in deze regio hier. De regio van Denderhoutem en omgeving natuurlijk Nienhoven. Maar dat is voor straks dus. Vanaf 1 uur of 4 zal die weer operationeel moeten zijn door een stroomonderbreking aan het gebouw daar in Brussel. Tot 2 uur ben ik bij jullie. Dankjewel aan collega Jan Bakker en Piet Vermeijer voor de ontbijtradio de afgelopen 3 uurtjes. We gaan een hitparade van dichterbij bekijken. Ik ben nog even aan het kijken welke we gaan bekijken. Ik vertel het zo meteen wel even, want we gaan daarin dan weer op zoek naar de hoogste nieuwkomer, de sterkste stijger, de grootste verliezer en wat stond er toen op nummer 1. Straks geef ik je mee welke hitparade we van dichterbij gaan bekijken. Dit is alweer een pareltje van weleer met Neil Diamond nu en Sweet Caroline.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerard.

Met René Vroger gingen we naar de jaren 90. Just Say Hello. Ondertussen hebben we ook de hitparade gekozen. We gaan eens terugkijken naar de top 40 van 6 juni 1981. In de loop van dit programma, in de loop van deze middagradio. We gaan op zoek naar de hoogste nieuwkomer, de sterkste stijger, de grootste verliezer en de nummer 1 in de hitparade van 6 juni 1981. En ik kan je al meegeven dat het toentertijd een nieuwe nummer 1 was. Maar meer ga ik nog niet vertellen. Blijf luisteren. Dat is de boodschap. Nu naar de reclame, de nieuwe van Dana Wiener. Stilte van de stad.

0: zoek naar een vakman die zijn stil kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen en bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
2: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan de goede prijzen.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
4: Bos FM.
5: De radio die swingt op 88.8 FM.
6: Middagradio.
7: U luistert naar Jampie van Vlaanderen.

Radio Vros klassieker van After All. If you need me, 25 over 12 op zaterdagmiddag hier bij Radio Vros 88.8 voor de Vlaamse Ardennen, DAB Plus, Vlaams Brabant, maar ook wereldwijd via onze website. En dan kan je zelfs binnengluren in onze studio. Nu even naar die hitparade van 6 juni 1981. We zijn daar op zoek gegaan naar de hoogste nieuwkomer. En die hoogste nieuwkomer die vonden we terug in de top 40 van toen. Op plaats 18, deze Max Werner, Rain in May.

Disco klassieker van Kesey and the Sunshine Band met Keep It Coming Love hier bij Radio Pros op zaterdagmiddag 6 juni in de middagradio. Meteorologisch zitten we ook in de zomer, maar dat merken we buiten absoluut niet. Want het weerbericht het komt eraan binnen een goed uurtje. Het is nu net iets over 1:30. Dus om 1:30 hebben we onze weerupdate en je gaat het daar wel horen. De regen die is op komst en je ziet de verandering wel als je buiten kijkt dat stilaan het weer betrokken raakt. Vanochtend scheen nog mooi het zonnetje. En er komt nog regen aan met ook kans op onweer. Meer erover in de weerupdate binnen een uurtje. Tijd voor een nieuwe song van bij onze Noorderburen. Zoon van René Vroger, Danny Vroger, heeft een nieuwe uit, een duetje samen met Mickey van Wijk, het knipperlicht.

Onze supertip van de week hier bij Radio Proze, de recensie van John Dennis. En zondag wij nu een halve even terug in de tijd voor deze Roger Glover en guest. Love is all in 75.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardwerksestraat 131 in Aalst.
1: Van 17 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hangt. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitijn.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Als adverteren moet renderen. Dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
4: Jouw muziek, jouw radio.
5: Middagradio.
6: Jampie van Vlaanderen.

Als je de geruchten mag geloven, zou het met Boy George niet zo denderend gaan. Want heeft hij wat geldproblemen. Daardoor was hij ook op het Eurovisie Songfestival bij een land te zien. Maar dit was hem nog eens, hè, met de Culture Club Karma Chameleon. Een van die grote hits natuurlijk. Ik heb een berichtje gevonden dat ik toch even graag wou meegeven. Want in Duitsland is er een vrouw die het Belgische wereldrecord marathonlopen heeft gebroken. Dat stond op 365 dagen. Als ik me niet vergis, was dat een dame uit het Gent dat dat toen deed. Een zekere Hille Dozogne. Wel, nu is er een 38-jarige Joyce Hübner die dat wereldrecord gebroken heeft bij de vrouwen. En het staat momenteel op 367 dagen. Elke dag een marathon lopen, maar ze stopt er niet mee. Ze gaat door, want ze wil de gezegende afstand halen van 42.195 kilometer. Ofwel 495 dagen na elkaar lopen. Ze heeft nog 21.300 kilometer te gaan, of nog 128 marathons die ze moet voltooien. En ze zou dat willen doen in de 2000 grootste steden en dorpen in Duitsland om dat te bereiken. Dat is iets dat we uiteraard gaan volgen. En laat ons hopen dat het haar kan lukken natuurlijk, want nog 128 extra marathons lopen als je er al 367 binnen hebt. Het zal niet gemakkelijk zijn. En nu terug naar de hitparade van toen, naar, op zoek naar de sterkste stijger in de hitparade van 6 juni 1981. Wel in een tweede week notering meteen doorgestegen van 28 naar nummer 9. De deze hier van Grace Jones, I've Seen That Face Before.

Midden jaren 80 maakten ze de ene hit na de andere. Dieter Bohlen en Thomas Anders, ofwel Modern Talking. Dit was de hit Cherry Cherry Lady. Het is tijd om het eerste uurtje al uit te wijven. We gaan Silla naar de wissel toe. Het is bijna 1 uur met deze Franse terugblik. Mocht naar het Eurovisie Songfestival voor zijn land, ik dacht 87 met dit nummer. Gérard Lenormand, Le Chanteur de Charme.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leijstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopro Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: De Radiopro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Dit is
6: Op zoek naar de beste muziek? Dan moet je bij ons zijn. Dit is 100% Weekend.
7: Radio Pros. Middagradio.

I've been thinking about you van de London Beat uit de 90s. Nog even om het tweede uurtje in te zetten van onze middagradio. We zijn nog samen tot twee uur, tot Arnold de Nijs eraan komt met Studio NL hier bij Radio Pros op de 88.8 voor de Vlaamse Ardennen. DAB Plus Vlaams Brabant. Enkel dat de zender Brussel nog uit ligt tot vier uur vanmiddag door een stroomonderbreking. Maar ook via onze website radiopros.be. En dan kan je zelfs komen binnengluren in onze studio. Gelukkig samen, dat doen we nog tot twee uur met de weerupdate straks om half twee. Dit is Wiltura en Bonnie Sinclair.

Ellen Price en Georgie Fame met Rosetta. Nog zo'n fijne terugblik. En dat bracht ons om 12:15 bij een nieuwe song. Vorige week won hij de finale van The Voice van Vlaanderen, Bas Sera. En ondertussen is er al een eerste single uit, All Because of You.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize producten gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
2: Proxy FM, de muziek waar je van houdt.
3: Middagradio.
4: Jampie.

Louise Tucker met die hit van toen, de Midnight Blue in de middagradio van zaterdag 6 juni, want dat zijn we dan alweer. We gaan binnen een achttal minuut alweer het laatste half uurtje inzetten. Dat betekent dat de weerupdate er ook zit aan te komen. En dat we nu even op zoek gaan naar die grootste verliezer in de top 40 van toenertijd, 6 juni 1981. Dat is het jaartal waar we in vertoeven. De grootste verliezer wel, die zijn we gaan opzoeken. En dat was er eentje die 19 plaatsen achteruit ging. Dus als een dikke boterham. 19 achteruit in een 7e week notering. Hoogste notitie was een 15e plaats. En dat was een weekje eerder. Van 15 naar 34 gedaald. Dus 19 plaatsen achteruit. Voor dit nummer van Dave Stewart en Colin Blundstone. What Becomes of the Broken Hearted?

0: 1974 met Jack Jersey en In the Still of the Night. Het is ondertussen net 2:30.
1: Het weerbericht.
0: De weerupdate, daar gaan we even naar kijken. Wel, ja, de regen is wel in aantocht, alhoewel hier toch nog een klein zonnetje tevoorschijn komt. Er staat wel een stevig windje en ja, daar straks al een paar druppels naar beneden gekomen. Maar ik denk dat de regenbuien toch wat vertraging hebben, maar dat kan geen kwaad natuurlijk. En dan verloopt de dag nog relatief goed, behalve de wind dan. Het is fris, het is maar amper 18 graden en we zitten toch meteorologisch al in de zomer sinds vorige week, sinds 1 juni. Temperatuur 18 graden, maar de regen die komt er wel aan. En dat kunnen vanavond ook nog wel kansen zijn op onweer. De wind die waait zwak tot matig. Zeg eerder maar matig als ik hem zie te keer gaan buiten. Morgen zondag blijft afgezien van een enkel buitje droog met afwisselend heel wat zon en wolken. En het zou tijdelijk iets zachter worden bij een graad of 19, 20. Van maandag tot en met woensdag licht wisselvallig. Iedere dag valt er wel nog wat regen of ontstaan er enkele buien. En tussendoor komen ook langdurige droge momenten voor met opklaringen. In het begin van de week temperaturen van 18, 9 graden, 19 graden, dat halen we woensdag niet. Dan zou het zelfs amper 16 graden zijn. Het mag duidelijk zijn, de zomer zit in een serieuze dip. Dat zegt onze weerman Erwin Franks. Allemaal eens nalezen. Dat kan je trouwens op zijn sociale media. En de zomersingles, die zijn er wel. Afgelopen week kregen we ook deze binnen. Nieuwe van Phil Kelvin. Ole, ole, tjoepie.

Disco klassieker uit 1979. Jimmy Bo Harms en Spank in deze middag Radio Diesel stilaan naar zijn einde. Gaat nog een 20 minuutjes te gaan. Dan is er Arnold de Nijs en Studio NL hier bij Radio Post. We gaan naar de reclame. Dat doen we met, jawel, een nieuwe song van Madonna. The Love Sensation.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
3: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
2: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
3: Dat is gemakkelijk, zeg. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
2: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
3: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Wij bevinden ons hier in de ruimte.
6: In de ruimtepom.
5: De ruimte die benut wordt om, zeg maar, professionele radio te maken.
7: Radiobakken. Hij stok die kapot, hè?
5: Dagelijks zitten hier een aantal losgelaten gekken die proberen op deze manier het Vlaamse oor te strelen. Wie zijn ze? Wat doen ze? Wat bezielt hen? En vooral, waarom? Niemand zal het ooit weten, want ik zal het niet vertellen.

Even terug in het hitverleden hier bij Radio Post met de Style Council en Shout to the Top. We zijn bijna rond. We zitten ondertussen in het laatste kwartiertje alweer van deze middagradio van zaterdag 6 juni. Zometeen na 2 uur is er Arnold de Nijs met Studio NL. Maar ik heb nog een kwartiertje. We gaan het nog optimaal gebruiken. Nu voor deze song van 5 jaar geleden. Dit is Jeroen van der Boom. En Vriend voor Altijd.

We zijn er weer door in de middagradio van deze 6 juni. Bedankt om te luisteren. Maak er nog een zeer fijne namiddag van hier bij Proost met de collega's. Zometeen al met Arnold de Nijs en Studio NL de komende 2 uurtjes. Mij hoor je volgende week terug in een nieuwe middagradio op zaterdag. Geniet nog van het weekend met de boys. Wij hebben nog om af te ronden de nummer 1 uit die hitparade van 6 juni 1981. In een 10e week notering steeg het door naar de nummer 1 van 2 naar nummer 1. De familie Jacksons, ofwel de Jacksons. En Can You Feel It? Geniet van het weekend. Tot de volgende. Ciao.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: feitenkalender. Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pros zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe, zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: zaterdag 6 juni bij Radio Plus. Bedankt, Jumpy van Vlaanderen. Je hoorde net muziek van Yves Segers en de Zomermix. Een hele zomer lang. Tijd voor Margriet Hermans nu. En Laisse Roller le Bon Temps, Jacqueline. Aangenaam, Arnold is de naam.
1: Arnold de Nijs.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottingen.

0: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
1: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
0: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
1: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
0: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
1: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
2: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels 26B in Lessen en bel 0475 817 608.
3: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
4: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
3: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
4: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
3: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
4: Ja, dat zal wel.
5: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
6: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.

0: Okay.
1: Studio NL, 3 mijl naar elkaar. Happy End van Get Ready en Vultura met de zomer Boogie Woogie. En nu tijd voor deze uit de jaren 90. Hunter Levy, ik ben weg van jou.

0: Arrivederci.
1: Arrivederci Hans en Lara Lynn bij Pros in Studio NL. En Frankie, welkom zometeen met vanaf nu

Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren. Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Luister nu naar Radio Pros via radioprols.be. Internetradio, PC en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Radio Pros. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove.

zaterdag 6 juni bij Pros Studio NL deel 2 met Rob de Nijs en dagzuster Ursula. John Terra momenteel en deze nacht wil ik gewoon nog niet eenzaam zijn.

Daniel Wagner en die mooie ogen hebben mij bedrogen. Bobby Prins momenteel in Studio NL en ik zit in een cafeetje.

0: Chérie FM.
1: De radio met eigenheid.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardwerksestraat 131 in Aalst.
3: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitijn.
4: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
5: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
4: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
5: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
4: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
6: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers. En altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur. Ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Ja! Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 18:00. Zaterdag zijn we doorlopend open van 7:30 tot 17:00. Zondag van 7:30 tot 13:00 en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren.

Johan Vugelers, ik was nooit een Casanova. Danny Drover momenteel hier op de radio. En waar zijn al die mooie dromen, of die mooie jaren beter?

Hart Verhulst, Jan Smit en James Cook met altijd hier op de radio in Studio NL. Tijd voor André van Duinie en Als de zon schijnt.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

0: Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Nienhoven. En DAB+.
1: Pros FM.
0: Radio Pros. Jouw muziek. Jouw radio.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: In Brussel zijn er opnieuw heel wat agenten aanwezig aan het Centraal Station. Al is het er volgens de politie voorlopig wel rustig. Jongeren hadden in chatgroepen op sociale media opgeroepen om opnieuw te gaan betogen tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Gisteren en eergisteren kwamen al duizenden betogers op straat. Onder wie heel wat om amokmakers die met vuurwerk en verkeersborden naar de politie gooiden en allerlei voorwerpen in brand staken. De politie pakte in totaal zo'n 400 mensen op. De staking van de zee- en kustloodsen is voorbij. Dat bevestigt het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. Rond de middag lagen er nog bijna 40 schepen te wachten om de haven van Antwerpen in of uit te varen. Bij de haven van Zeebrugge was de hinder beperkt. Sinds begin dit jaar staakten de loodsen al verschillende keren uit onvrede met de pensioenhervormingen. Mogelijk volgen er nog nieuwe acties. In Centraal-Afrika zijn intussen al zeker 500 mensen besmet met ebola. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. In Congo gaat het om 452 gevallen, waaronder 82 overlijdens. In buurland Oeganda zijn er nu 19 mensen besmet en 2 mensen overleden. Het gaat om een gezondheidscrisis van internationale omvang. En paus Leo XIV is aangekomen in Spanje voor een bezoek van een week. Hij gaf al een toespraak in het Koninklijk Paleis en bedankte premier Sanchez omdat zijn regering een van de meest uitgesproken tegenstanders is van de oorlog in Iran. Later spreekt de paus ook nog met slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk. En tegen het einde van zijn bezoek reist hij door naar de Canarische eilanden waar hij opvangcentra voor migranten zal bezoeken. Vanmiddag en vanavond buien, mogelijk met onweer, daarna droger, maxima tot 19 graden. Morgen overwegend droog en opklaringen bij opnieuw 19 graden. Maandag wisselvallig, wel warmer bij zo'n 23 graden.
4: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Ja, ja, klinkt toch altijd lekker en leuk in plaatsen zoals deze. Hè? Shakira en Hips Don't Lie.
1: De nummer 1 webradio in België. Radio Pros. Beter en krachtiger dan ooit. Van 4 tot 6. Yo!
0: Volazzi, beste vrienden. Iets over 4 uur geworden op deze ja, drollige zaterdagnamiddag, zal ik maar zeggen. Maar kom, we gaan de zon laten schijnen. 2 uur lang doen we dat hier op de radio. Want we gaan samen dansen onder het motto... Bewegen is en blijft gezond. Wie komt er allemaal mee dansen in dit uur? Ik heb voor jou Rob van Daal. Ook Fats and Small komen eraan. De Rubettes met een pracht van een klassieker uit de jaren 70. En nog een heleboel meer. Dat allemaal tot aan de klok van 5 uur hier bij Radio Pros. 88.8, radiopros.be, via de app van de radio... Wat hebben we nog? DHB Plus. Mogen we zeker en vast niet vergeten. Iedereen een bijzonder goede zaterdagmiddag allemaal gewenst. En we gaan lekker dansen. Here we go.

zaterdag. Moet gewoon weg kunnen. I'm in the mood for dancing. Zit er in de plaat van heel wat jaren geleden. Deze van de Nolans hier op jouw radio. Zometeen de jaren 90 met Wigfield en Think of You. Maar eerst nog even deze op jou loslaten. In de jaren 70 was het al een gigantische hit. Voor The Sweet. En nadien zei Sergio, ik ga het beter doen met mijn Touch of Joy. Ik maak er gewoon een dansknaller van. Het is hem nog gelukt ook. Dit is Fox on the Run.

0: jaren 90 kwam ze aandraven met Saturday Night. En nadien kwam deze van Wakefield. And Think of You. Huh? Zometeen gaan we even de romantische tour op met een schitterende plaat, maar ik wil zeggen, ook al heel wat jaren geleden van Frank Duval, An Angel of Mine. Maar eerst nog even tijd maken voor dit.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
3: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
2: Ja, ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
3: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
2: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
3: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
4: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prielstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.

toch zo romantisch, hè? Vind je niet? Ik wel. Gewoonweg schitterend, deze één tegelplaat. En we vonden ze terug in de hitlijsten van 1981. Het is gedaan. Frank Duval was dit. En Angel of Mine, zoals ik al zei, uit 1981. En van de jaren 80, even terugblikken naar de jaren 70 nu. Meer bepaald naar 1973 gaan we met deze van Ike en Tina Turner.

Dus dan blijft een van die pittige platen. Deze van Ike en Tina Turner. Nutbush City Limits. Als ik het goed uitspreek tenminste. Zometeen Evelyn Thomas en High Energy. Wanneer gaan we nog... wat oude disco. Op je alles later. Dit is de Hermes House Band. I Will Survive.

quasi. Als de zon niet voor de nodige energie zorgt, dan doen wij dat wel hier op de radio met ja, de nodige muziek die we voor je draaien. High Energy was dit van Evelyn Thomas hier bij Radio Pros 88.8. Radiopros.be via de app van de radio. Ja, DHB Plus en zoveel meer. En kent u deze nog? Dit zijn Fats and Small. Feel good!

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Kioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475-600-819.
2: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
3: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
2: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
3: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
2: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
3: Ja, dat zal wel.
2: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
4: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.
5: Radio Plus, oldies en zoveel meer.
6: Jo van Brabant.

ja, voor de mensen die van een streepje accordeon houden, hè. In de jaren 70 was dit al een gigantische plaat voor onze Noorderburen, The Cats and Be My Day. Even nadien in een Nederlandstalig liedje gestoken door deze jongen, Rudy De Wit. En ga met me mee. Ik ga mee tot 6 uur vanavond, want we blijven gewoon dansen. De romantische tour weer op nu. Deze van Mark Anthony, You Sang To Me.

korrelsmoeder nu al zeggen, zo'n plaatjes worden toch niet meer gemaakt, hè? En misschien kan ik ze nog geen ongelijk geven ook. Mark Anthony, You Sing To Me. Pracht van een slaal. Uit vervlogen tijden. Allee, kom.

van die geweldige dansschijven die hier best mag wezen. Hè? Deze van Joel Curry, Head and Heart. En dat hier allemaal op jouw radio. Zometeen, Shakira, die is heel in trek vandaag. We drijven naar het zoo. Na deze van Tu Fabiola. Dit is Freak Out.

Het wordt geschreven zo, zo. Als we het over de zo hebben van al die japen zitten. Nee, ik denk het niet, hè. Check you, hier op Ja Radio. Amai. Iets voor 5 uur geworden. Eerste deel van Dansbaar zit erop voor vandaag. Komen we terug straks? Maar bij jou, ja. Straks na 5 uur, meer leuke dansplaten. God is gewoon je oren bij ons. Radio Pros. 88 vandaag, ik zei het nog eens. Radio Pros.be, via de app van de radio. En via DAB+. Tot ziens, allemaal lekkers.

0: Radio.
1: Radio Pro's activiteitenkalender.
2: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leistraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven. Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pros zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe. Zondag 28 juni, de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
4: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. Pros.

0: je kent dat wel, hè? Zo met dat vingertje wijzen. Mijn dag komt nog wel, hè? Nee, gaan we niet doen. Toffe platen, deze van de Digital is My Day Will Come.
1: De nummer 1 webradio in België. Radio Pros. Beter en krachtiger dan ooit. 4 tot 6. Yo, Brabant.
0: Allee, weer al, hè? Beste mannetjes, beste vrouwtjes, 6 minuten over de klok van 5 uur geworden. Deel 2 van Dansbaar. Ook in dit uur gaan we swingen. We gaan dansen op rock'n'roll disco. Ja, 5:30. Zot stukje dansplaats kunnen we natuurlijk niet van onder. Moet dat blijven doen van een baas. Anders betaalt hij me niet meer, zegt hij. Goed, Dansbaar. Tot 6 uur hier op jouw radio. Welkom allemaal. En heel goede avond.

staat in de cijfers nog zo'n formidabele plaats. Die heet Lena. Deze was iets kleiner. In Le Tropedie. Zoals ik dus een beetje. Hè. Twee Belgen waren dit op jouw radio. En Operation Coup de Pas. Zometeen gaan we naar de hitlijsten van 1979. Met Suzy Quatro. En She's in Love with You. Lees nog even deze ferme madame jouw richting insturen. Dit is Blondie Atomic.

0: zoek naar een vakman die ze stil kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen en bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
3: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
2: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
3: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
2: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
3: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
4: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels 26B in Lessen en bel 0475 817 608.
5: Goedenavond.
6: Rock the beat.
7: Van 4 tot 6. De meest dansbare muziek.
8: Ladies and gentlemen.
7: Dit is Dansbaar met Jo van Brabant.

Je weet wat ze zeggen over die Spaanse jongens, hè? Ik ga er mij niet over uitspreken. Het was in ieder geval een formidabele plaat die we plukten uit de hitparades van 1974. Deze van Julio Iglesias en Quiero.

Ja, ja, een van die toppers op het gebied van dansplaten. Hè? Amai zeg. Leuke tijden mee beleefd. Denzel en Pump It Up. We gaan blijven pompen natuurlijk. Het is bijna 5:30 geworden. Dus dat betekent dat het tijd is geworden voor dit. Even slotteren. Moet kunnen. Het is zaterdag. Het is weekend. Dit is Radio Pros Dansbare. Goedenavond allemaal.

Nog één keer, hè. Nog één keer en dan is genoeg. Ja. Wat voor platen draai ik hier eigenlijk nu allemaal? Hè? Jenti Paletti, Herman. Allee, kom, we doen er nog 50 euro bij voor ons Marine.

Ik hoop dat ze niet buiten staat te dansen, want het is aan het pletsen. Ja. Zeker gedaan met dat zotgedoe voor vandaag. Ja. Ik kan er niet meer tegen. Ik word er echt zo moe van. Marco Schermaker was dit, een engelbewaarder. Ik ben toe aan een beetje rust. En dat ga ik, ja, daar ben ik aan toe en ik ga het uitoefenen. Op deze plaat van Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door.

0: één van die prachtslaals om u tegen te zeggen. Hè? Deze van Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door. Hou je oren bij ons, want zometeen Ferrari.
1: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize-producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
5: You're the one I need.
4: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand van...

volledige inkom is er volledig gratis. En parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics.

kan de liefde toch zo mooi zijn, hè? Sweet, sweet love. De jaren 70 gingen we met Ferrari hier op de radio. En ik kreeg zo net een berichtje van Sandra uit Denderleeg. En die vroeg me, hey yo, je kan toch geen plaat voor mij gaan draaien van Alice Cooper? Wel Sandra, we zijn vandaag in een heel goede bui. En die krijgt ze helemaal gratis zelfs. Deze van Alice Cooper en Poison.

Dat is een van de plaatsen waar ik kan gaan op dansen. Ja. Vooral dansen, headbangen noemen ze dat. Hè. Ik kan er ook lekker gaan op meezingen. Op deze van Alice Cooper en Poison mochten we trouwens gaan draaien voor Sandra uit Denderlee. En kent u deze nog? Franstalig werk op jouw radio nu van Leopold nog even.

Een van die leuke vijf platen begin jaren 90, hè? Deze van Leopold Nog, Evo en C'est l'amour. Weer al met de liefde, hè? 8 minuten voor de klok van 6 uur. Dansbaar zit er bijna op, maar we gaan nog even schudden met die kont, shaken met die heupen. Op deze van Cool and the Gang nu. Let's go dancing.

om te keren de last zo eens bekijk. Heel wat toffe platen gemaakt deze formatie. Denk maar aan platen zoals Get Down On It, Celebration, Joanna. Wij kozen vandaag voor deze Let's Go Dancing. Oh la la la la la la van Cool in the Gang hier op jouw radio. Beste mannetjes, beste vrouwtjes, dansbaar zit erop voor vandaag. Maar niet getreurd. Zometeen komt onze cowboy eraan, Johnny Johnson. En die neemt je mee tot 8 uur vanavond in het Radio Pros Muziekcafé. Wat mij betreft, bedankt voor het luisteren. Ga je vanavond nog de deur uit? Ik blijf het maar zeggen. Doe het rustig aan, hou het veilig. En vooral niet te veel zuipen. Tot de volgende keer. Ciao.

0: Radio.
1: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
2: We gaven vorig jaar 1,36 miljard euro uit aan biologische voeding. Dat is 4% meer dan het jaar voordien, blijkt uit cijfers van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing. Bijna de helft van de Belgen koopt minstens 1 keer per maand bewust bio. En ook bij de boeren zelf wordt biologisch telen populairder, zegt bevoegd minister Joop Roens.
3: Dat is een methode die steeds meer in gang vindt in de Vlaamse landbouw. We zien ook in de gangbare landbouw dat er steeds meer gebruik wordt gemaakt ook van biologische productiewijzen. Dus het is bij uitstek natuurlijk een wijze van werken die heel duurzaam is en rekening houdt met de impact op de omgeving.
2: Vandaag start trouwens de Bio-week. Die loopt nog tot en met volgende week zondag om biologische voeding en landbouw in de kijker te zetten. De Amerikaanse defensieminister Pete Hegseth heeft opnieuw uitgehaald naar Europa, omdat ze volgens hem niet genoeg doen om zich te verdedigen. Hij zei dat tijdens een herdenkingsceremonie voor D-Day, de bevrijdingsdag van de Tweede Wereldoorlog. Hij vindt dat elke Europese bondgenoot zijn steentje moet bijdragen, zoals toen. Hegseth haalde eerder al fel uit naar Europa en riep de NAVO-bondgenoten op om minder afhankelijk te worden van de VS. Onze Rode Duivels kunnen vol vertrouwen richting het WK vertrekken. Ze wonnen overtuigend van Tunesië met 5-0. De doelpunten kwamen van Trossard, De Ketelare, De Bruyne, Luke Bakio en Raskin. Het was voor de Duivels hun laatste oefenwedstrijd voor het WK. Al mogen we nu niet meteen gaan zweven, zegt Romelu Lukaku.
4: Ik denk dat we gewoon zien dat we goed moeten starten. Dat we dominant moeten zijn in de eerste wedstrijd, ons goed voorbereiden. En ja, er zullen momenten zijn wanneer we moeten verdedigen. En er zullen momenten zijn wanneer we aanvallend heel goed zullen zijn. Dus het is gewoon echt goed game management. Ja, dat is een goede manier om het land uit te zwaaien.
2: Overmorgen vliegen de Duivels naar de VS. Op 15 juni spelen ze daar dan hun eerste wedstrijd tegen Egypte. Tennis dan. De Russische Mira Andreeva heeft het Grand Slam toernooi Roland Garros gewonnen. Voor de eerste keer in haar carrière. Andreeva is 19 en de nummer 8 van de wereld. Ze won de finale van de Poolse kwalificatiespeelster Maja Kwalinska in 2 sets. Het werd 6-3 en 6-2. Morgen spelen de mannen de finale. De Duitser Alexander Zverev neemt het dan op tegen de Italiaan Fulvio Cobolli. En dan is er nog wielrennen. De Nederlandse Demi Vollering heeft de koninginnenrit in de Giro gewonnen. Ze was de snelste in de sprint voor de Canadese Isabella Holmgren en de Duitse Antonia Niedermayer. De Nederlandse Anna van der Breggen blijft wel leidster. De rit van vandaag werd wel fors ingekort door een lawine op de Finestre die de dames normaal gezien zouden beklimmen. De Ronde van Italië eindigt morgen. Bewolkt met buien. Later vanavond droger, minima straks.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: zaterdagavond van 6 tot 8. Het Radio Pros Muziekcafé.
1: Wie is daar?
2: Johnny Johnson.

En wat een inswinger meteen deze DJ Frank. We kennen hem wel van To The Left, To The Right. Vrienden, het is weekend, het is zaterdag, het is 6 juni. En als het weekend is, dan gaat ons muziekcafé weer helemaal open. Dus ik zou zeggen, van

als het weekend is, mag er gefeest worden. Dit waren de Pet Shop Boys uit de jaren 90. En dat met de New York City Boy. Het is weekend, vrienden. Dan mag er zich geamuseerd worden. Er mag wat gedronken worden. Er mag gefeest worden. En dat doen we allemaal hier op de radio. In het muziekcafé. Hier is Frank Galan en Delilah.

0: Vorige zondag had ik de eer om hem te mogen bellen. Deze Frank Galan en die Leila.
1: Ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Ja! Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 18:00. Zaterdag zijn we doorlopend open van 7:30 tot 17:00. Zondag van 7:30 tot 13:00 en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren. Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-40-85 voor de betere verzorging aan huis.
2: Bros FM, de muziek waar je van houdt.
3: Bros Muziekcafé,
2: jouw muziek aan volonté.

Dit was weer zo'n Nederlandse band uit de jaren 80 met heel veel succes. Dit waren Babe en dat met de Kiss. Dit gaat een dikke hit worden voor Chris Bauer.

0: Hij zei onlangs in een interview dat hij liever Chinees eet dan zijn eigen vader. Dat is moeilijk te geloven. Chris Bauer en vanavond een wens. Terug de tijd in.
1: De mooiste oldies. De mooiste oldies.

En tot morgen is dit de nieuwe supertip van de week. John Dennis en zondag. Plezier maken in het weekend. Het is iedereen niet gegeven, maar de mensen die het wel doen, die amuseren zich rot. Zeker op muziek zoals deze. Hier is John de Bever en proost op het leven.

John de Bever en proost op het leven. Vrienden, we zijn zaterdag. Dit is het Muziekcafé hier op Radio Pros via de 88.8 Regio Brakel, Gerritsbergen, Zottegem en Nienhoven. Via de Pros-app en de livestream. Hier is een cover van de CCR. Smokey uit 95. Have you ever seen the rain?

Je hoorde Smokey uit 1995 onder leiding van leadzanger Chris Norman met een cover van de CCR. Ze waren een Britse pop-rockband uit Bradford, Engeland. Dit is dan weer Belgisch werk die iedereen kent. Mr. Paul Michiels en zijn band Soul Sister. And it ain't that simple. Het kan simpel gaan als je het allemaal wil.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Dit is het leukste café van Vlaanderen, het Radio Pros.

iedereen werd een beetje knetter gek in de jaren 2000 van deze plaat. De kabouterdans van Kabouter Plop. En hier is Carly Rae Jepsen.

wordt niet zoveel gedraaid op de radio, daarom draaide ze ik ook nog een keer deze Carly Rae Jepsen en Maybe Call Me Maybe. In 1977 was dit de absolute nummer 1 op het Songfestival. Hier is Marie Miriam. Come.

Een plaats waar iedereen van links naar rechts kan gaan. Uit 77, Marie Myriam en L'Oiseau et l'Enfant. Deze plaat is een echte meezinger en meedanser. Trouwens, de meezingers kan je horen elke maandag en woensdag tussen 9 en 11 uur. Hier is de Shocking Blue nog een keer uit vervlogen tijden. En dat met Venus.

0: Weekendkalender. Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pros zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe, zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda.
1: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
3: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Wat een prachtige plaat. Je hoort ze echt niet veel op de radio. Deze Kaiser Chiefs en Ruby, Ruby, Ruby. Vrienden, welkom in deel 2 van ons muziekcafé. Elke zaterdag trouwens tussen 6 en 8 uur. Even over de Moerdijk nu met Sineke. En ik doe wat ik wil.

En met dit weer zal het gras zeker wel groeien. Dit was niet de nieuwe single van Sam Horris, die heette Raak maar. Laat het gras maar groeien. Deze week overleed Peebo Bryson. Hij zong het liedje van Aladdin met A Whole New.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
1: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jaren en jaren onzin. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De moeite.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke.

0: Luister nu naar Radio Pros via radioprols.be. Internetradio, PC en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Radio Pros. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove.
1: Johnny Johnson.
2: Pros Muziek Café.

Ik kan alleen maar hopen dat alle tafels en stoelen in jullie huiskamer nog allemaal recht staan. Want dat is niet het geval hier in ons muziekcafé. Met deze muziek van L.A. Style. En James Brown is dead. Even terug naar Italië met deze grootmeester. Hier is Zucchero en Baila Sexy Thing.

Dit was Zucchero met Bella Sexting. Hij wordt vaak de vader van de Italiaanse blues genoemd en heeft wereldwijd meer dan 60 miljoen platen verkocht. Zucchero was dat. Even terug naar wat ambiance muziek. Dit is de meest meezingende en meedansende plaat aller tijden. Hier is Christophe en Sweet Caroline.

0: En de tent staat helemaal op zijn kop met deze plaat van Christophe en Sweet Caroline. Zometeen Mud en One Night.
1: Johnny Johnson.
2: Roos Muziek Café.

Deze plaat werd gezongen door de King of Rock'n'Roll Elvis Presley, maar ook door de formatie Mutt in 1975. Dit was One Night. Deze week had collega Piet Vermeijer zeer veel aandacht voor Italië, daarom ook deze plaat.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand

0: is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Jouw muziek.

0: En iedere week weer maken we toch weer plezier hier in ons muziekcafé. Dit was Danny de Munk en wat een plezier. Zometeen een nieuwe plaat van Milk Inc. en Madison.
1: Welkom bij Proof FM, de muziek waar je van houdt. Online.

de nieuwe Milk Inc. als een van de afsluiters van ons programma. Vrienden, ja inderdaad, we gaan richting 8 uur en we moeten ons programma sluiten. Jawel, ons café gaat weer onherroepelijk dicht. Wij zijn er morgen weer en dat tussen 2 en 4 met de weekendhits. Bedankt iedereen en nog veel plezier bij Pros.

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove. En DAB Plus.
1: Pros FM.
0: Radio Pros. Jouw muziek. Jouw radio.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leijstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize producten gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.

0: Sara, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.
3: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
4: Radio Bros. Jouw muziek, jouw radio. Hey!

was een joch van amper 15 jaar. Ik had brillantine in mijn haar. Er zat een meisje in de klas.

Jouw radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5.

0: te helder gem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radiopros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. Luister.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is juist, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
3: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
2: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen. Op maat. Bel François 0476 59 69 51.
3: Wij doen het met hart en handen.
4: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
3: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitijn.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Jouw muziek, jouw radio.

0: activiteitenkalender. Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pros zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe, zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda. Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: Pros, goeienacht.
3: Pardon me, do you have change for a quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Boy, I hope this woman don't take me through no changes today, because I had a hard day today, man. You know, let me see what's happening at the address for

0: non-stop met Pro-Pro-Pros de nacht door.
1: Heute Nacht,

0: и Радио. Радио Прос Активiteitenkalender. De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Jouw radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leijstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven. Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standen.